based.

Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Grote.

maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dender.

0: Altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag onder de streek.
0: Terug van weg geweest.

En als je wat betaalt, dan komt het vanzelf goed. Of althans, dan krijg je dingen gedaan, hè. Ja. You're the Boss and Adventures of Stevie V, Dirty Cash, The Money Talks Remix. Ja, het is een officieel liedje wat eventjes teruggaat in de tijd. Want als we kijken in de boekhouding, 1990, 14 juli was het een grote hit in de Europese hitlijsten. Stond op de eerste plaats, 3 weken lang. Ja, Dirty Cash van die Adventures of Stevie V, hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het zou je maar gebeuren, hè? Je ligt lekker te slapen in een containertje. Je denkt, nou ja, een hoop oude kranten, een hoop rotzooi. Dus ik blijf lekker warm. Ja, dat is trouwens met deze zomer niet zo nodig, want het is warm zat. Maar goed, je doet het. Je gaat in de container liggen. Je ligt lekker te slapen. En in één keer, bam, wordt je container opgetild. En komt hij in een grote vrachtwagen terecht. Ja, een man is namelijk tijdens het legen van containers in het centrum van Rotterdam in een vuilniswagen beland. Hij zou in een container hebben geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Nou ja, volgens de omroep al daar gebeurde het ongeluk rond 10 uur. Maar ja, na 2 uur werd de man bevrijd uit de wagen en is in een erge kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ja, de man zat met zijn been vast door de klep die het vuil aanduwt. Verschrikkelijk. Een groot aantal hulpverleners moesten aan te pas komen om de man te bevrijden. Nou ja, volgens de veiligheidsregio was de bevrijding complex. Het duurde even een tijdje voordat de man weer in vrijheid was gesteld. Ja, het duurde erg lang voordat de klep in beweging kwam. Ja, omstanders die zeggen ook tegen de omroep dat het om een dakloze man zou gaan die al maanden met 2 anderen in de straat van de container bivakkeert. Ja, bouwvakkers in de omgeving die hebben afgelopen maandag al 2 mensen zien slapen. Maar de derde die was er niet meer. Ja, die dacht van, bekijk het maar, ik ga niet bij jullie liggen. Ik lig lekker in de container. Nou ja, dat heeft hem dus opgebroken. Want hij werd opgeladen door de container, door de afvalophaaldienst. Jongens, dat zal je maar gebeuren, hè. In een container. Heeft hij nog geluk gehad dat zijn... Dat het ding op een soort beveiliging gestopt is. Want je zal maar aangedrukt worden, joh. Hey. Want al dat afval, dan vraag je misschien af, hè, van ja, al dat afval gaat in die vrachtwagen. Hoe kan dat er allemaal in? Maar ja, er zit zo'n drukpers zit erin. En die drukt het afval helemaal plat. Hè. Het wordt 1 grote blok die die aandrukt. En dat is het, hè. Ja. Ja, en je zal er maar tussen zitten, joh. Dat overleef je niet, hè? Ja. Ja, het is altijd even kijken, jongens, voordat je zo'n container oplaait. Roep eventjes of zeg even wakker worden. Dan misschien hoor je wat en dan kan die persoon er eerst uitkruipen voordat je hem inlaait, hè? Ja. Ja, op de meest gekste plekken, hè, wordt er geslapen, hè? Veel mensen zijn dakloos, hè? Ja, niet alleen zwervers, hoor. Nee, maar ook... Dan ben je trouwens zwerver, hè. Als je geen dak boven je hoofd hebt, dan word je officieel bestempeld als een zwerver. En dan ben je dakloos en dan moet je toch ergens slapen. Hè? Ja, onder de bruggen gebeurt het ook heel veel. Hè? Als je bijvoorbeeld langs een brug rijdt, moet je maar eens opletten. Dan zie je vaak matrasjes liggen. Ik weet hier ook een plekje, hier in de buurt, waar dan zo'n brug is. En dan zie je dan een matrasje liggen en een kussentje en zo. En overdag zie je die personen niet. Die zijn dan aan het wandelen of aan het lopen. Een beetje geld bij elkaar scharen voor de dag. En dan als je s'avonds rond een uur of 10:30 daar komt, dan zie je ze vaak daar liggen. Hè? Of met een kampvuurtje rustig aan het bijkomen van de dag. Hè? Ja. Goed, nou hij heeft het in elk geval overleefd volgens de laatste berichten. Dus in een container, een zwerver, ingelaaien en aangedrukt. Ja. Maar goed, we zijn benieuwd hoe het nu met hem gaat. Hè? Ja. Komen misschien wel binnenkort weer geldinzamelingsacties, hè, voor deze man. Hè? Ja.

0: Ja, vorige week werd ik getipt over dit liedje van Kathleen Willems. Crying Out for Love.
1: Crying out for love.
0: Misschien meer een liedje voor de zondag wat betreft Breakfast in Bed. Misschien dat we hem eventjes gaan saven. En dan wie weet hoor je hem dan zondag weer terug in Breakfast in Bed. Hè? Wie zal het zeggen? Goedemorgen, het is dinsdag 14 juli. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het nieuws. Ja, bij een schietpartij in Rotterdam in de wijk Feyenoord is afgelopen maandag een stadsbus geraakt. Een persoon die niet in de bus zat, die raakte ook gewond. De politie heeft inmiddels wel al een verdachte aangehouden. De schietpartij vond plaats rond 7 uur op de Oranje Boomstraat. De verdachte is bij zijn aanhouding getaserd. Bij de schietpartij werd een ruit van een bus geraakt. Op dat moment zaten er 10 personen achter in de bus. Zo schrijft Rijnmond. Zij en de chauffeur die raakten niet gewond. Wel was de chauffeur erg geschrokken. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, een andere persoon raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Ook is het nog niet bekend wat er aan de schietpartij vooraf ging. Op straat liggen volgens de regionale omroep kogelhulzen. Ja, dat is wat, hè. Met in de bus ook al niet meer veilig. Moet die gekker worden. Ja,

gebeurt van alles in de wereld. Maar echt schieten op een bus, ja, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt hier in de Lage Landen. Maar goed, ja, vandaag natuurlijk ook weer het WK voetbal. Om 9 uur begint het weer Frankrijk tegen Spanje. We zitten dan al in de halve finale. Morgen dan is het Engeland-Argentinië. Dan krijgen we de troostfinale. En dan zondag, aanstaande zondag, dan is de absolute finale van het WK voetbal. Ja, goed. Dus voetbalminnend Lage Landers, die kunnen hun lol weer op in elk geval. Want er is weer veel voetbal te beleven.

0: De dagtoppen voor vandaag. Trevor en Warda Mee. Ja, het is de dagtoppen van deze dinsdag, de 14e juli. Ja, vandaag komen we te weten wat voor winter we krijgen. Ja, we denken er nog niet bij na, maar hij komt er echt aan hoor, straks, als de R weer in de maand zit. Libertus, helder en zonneschijn, zo staat er op de tegeltjes, met witte wolkjes, dun en fijn. Doet zeggen, wijd en zijd, de sneeuw zal vallen voor wintertijd. Nou, doe er maar wat leuks mee. Ja, en in Rome wordt een ghetto gecreëerd voor Joden. Alleen daar mogen Romeinse Joden nog wonen, zo heeft de paus bepaald. Veel Joden die vluchten op deze dag in 1555 uit de stad. En het was ook vandaag de eerste dag van de Franse Revolutie. Parijzenaars die bestormen de Bastille, dat is een gevangenis, en bevrijden 7 politieke gevangenen. Dat gebeurde in 1789 op deze plaats, op deze dag. Op deze plek, wou ik zeggen, maar dat is wel zo natuurlijk. Frankrijk wordt een republiek en de Fransen die vieren het feit nog steeds. Die zijn namelijk vandaag nog steeds allemaal vrij, ja. Nou, even het weerbericht vandaag. We hebben flinke zonnige periode. Er zijn wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Ja, de wind is matig van kracht. Komt uit het noordoosten. Blijft overal droog. Maar in het zuidoosten is tegen de avond lokaal een kortdurende bui niet helemaal uitgesloten. Ook zijn er vanavond en de komende nacht richting woensdag brede opklaringen. Het koelt langzaam af naar temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Woensdag verloopt zonnig en droog bij temperaturen tussen de 28 en de 31 graden. En het wordt morgen overnieuw erg warm.
1: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
0: En op deze dag in 1973, Sheriff Dean staat in de Nederlandse en Belgische en Duitse hitparades op de hoogste regionen in de, ja, in de hitparade. 5 weken lang staat het nummer Do You Love Me op nummer 1.

Vamos España. Je hoort de Alcai voorbij komen, want vanavond gaat het echt gebeuren. Vanavond de wedstrijden der wedstrijden. Vanavond moet je, moeten niet, maar ik zou het wel doen. Vanavond is het echt een topwedstrijd. Reikhalzend kijkt de voetbalwereld uit naar de halve finale van het WK tussen Frankrijk en Spanje. Misschien nog wel meer dan naar de finale van komende zondag. Ja, het is geen overdrijving om deze wedstrijd te omschrijven als de finale voor de finale. Zo zegt de Spaanse bondscoach. Daarin krijgt hij ook bijval van veel supporters, van statistici en analisten. Frankrijk-Spanje kan niet anders dan een spektakelstuk worden. Ja, en daar zijn verschillende redenen voor. De eerste plaats, omdat het gewoon klassiekers zijn. De laatste ontmoeting in juni 2025 in de halve finale van de Nations League eindigde na 90 zinderende minuten in een 5-4 overwinning voor Spanje. Ja, een jaar eerder hadden de Spanjaarden in de halve finale van het EK met 2-1 gewonnen van Frankrijk. Dankzij een wondergoal van Lamine Yamal. Ja. En het Spaanse kroonjuweel zette de boel afgelopen weekend ook nog even op scherp na het winnen van de kwartfinale tegen Marokko. Ja, het wordt echt een topwedstrijd. Ja, het is vooral die Yamal, hè. 19 jaar is hij inmiddels geworden. En het is misschien wel een van de jongste spelers. Het is gewoon een van de jongste spelers op het WK 2026. Ja, Spanje die heeft een hele goede verdediging, zoals we weten. Dus daar kom je bijna niet doorheen. En Frankrijk is gewoon een echte aanvallende ploeg, hè. Dus de aanvallende kracht van Frankrijk. Dat gaat ook natuurlijk weer ontzettend meespelen. Hè? Ja, die zijn trouwens ook offensief erg goed. Dus ja, het zijn gewoon beide ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Hè? Ja, Spanje en Frankrijk. Vanavond op tv natuurlijk te zien. De finale van de finale. De finale wedstrijd zou je hem kunnen noemen. Al is het natuurlijk niet de echte finale. Maar men ziet het wel als de finale wedstrijd.

0: Charles Dumont en Un Chanson. Het is een van de liedjes die we als teaser gebruiken natuurlijk voor de Franse weken. Op 20 juli dan gaat het helemaal beginnen. Hebben we een week lang in Voor de Wekker Wakker. Extra veel Franse liedjes, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Deze dinsdag. Even kijken naar de drukte op de weg. Nou, dat zijn er heel wat. Pak even de belangrijkste eruit. Het is druk op de A1, de A2. Ja, het volgt elkaar lekker op. A4 en de A9. Ja, ook Amstelveen Alkmaar, daar zijn werkzaamheden. Verwachte eindtijd 8 augustus. Ook op de A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug en Harmelen is het druk. Daar kun je aansluiten. Gorinchem Nijmegen is het druk op de A15. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Zonzeel is het ook aansluiten geblazen. Daar heb je 3 minuten vertraging. En richting Rotterdam vanaf Breda bij het Terbrechtseplein, daar staat altijd wel file. 19 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Gouda, Hoek van Holland, de A20 tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Daar wordt aan de weg gewerkt. En de A27 is het ook druk. En de A30 Ede-Barneveld bij Ede-Noord in aansluiting met de A1. Daar wordt ook aan de weg gewerkt en daarom is er ook opstoppingen. Ja, dus dan ben je ook wat langer onderweg. Arnhem-Os is het ook druk. De A50 en tot besluit de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop en knooppunt Leenderheide, daar staat 2 kilometer file.
1: Begin de dag, Erik van Vliet. Met een lach.
2: Sarah's moeder en ik weet nog, het feestje was net begonnen. Begonnen. Mijn hele familie wil zich altijd nuttig maken. En ik heb dan altijd ooms die gaan dan het muzikale gedeelte invullen. En er is één oom die bijt altijd het spits af. En dat vindt hij heel belangrijk, hè, dat hij begint. Maar dat doet hij altijd met Nederlandse nummers. Er is alleen één probleem. Niemand hoort dat het Nederlandse nummers zijn. Ja. Dat vindt hij heel belangrijk. En hij was net begonnen. Zeg maar, het feest was net losgebarsten. En hij liep ook naar Nederlandse nummers. Ja, belangrijk, hè. Top 40. Nederlands. Spits afbijten. Ja. Nederlandse nummers. Ja. Ja, Nederlandse nummers. Ja, dat is mooi. Top 40, hè.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen.

0: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd, eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek.
3: De mooiste muziek.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Kono en heel wat grote artiesten bij elkaar. Give

0: I said to Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Radio Rood Houdt. Van Mil Radio.
2: Dit is een Hit Kampioen souvenir.

dame die haar populariteit vooral te danken heeft aan Paul de Leeuw en ook een stukje natuurlijk aan haar solo-carrière Ruud Shackles. Je hoorde Vrede in jouw feel-good-uur met de Drifters.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

De doorbraakhit voor Lisa Stansfield, All Around the World, in jouw feel-good uur. Dat zit er helaas weer op. Wij hopen dat jij weer genoten hebt van dit uur feel-good.

0: 1977, luister vrienden, misschien wel het jaar van je jeugd. Waarin jij onder andere je jeugd hebt doorgebracht. Het was Maxine Nightingale als een vogeltje. Wat zingt ze lekker. En nog steeds trouwens, Love It Weer. Jawel.
1: Met Hans de Knecht.
0: Welkom broeders, zusters.

laat thuis hoort. Al zoveel muzikale hoogzandjes kun je vandaag niet links, niet rechts, maar middle of the road. Maar kijk uit, voor hetzelfde geld komt er ook nog een trein aan.

0: Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, lieve mensen.
1: Fijne van achter de keukengordijn.
0: Ik vind het een frappant mannetje. Ja, hij acteerde in lang geleden in Onderweg naar Morgen. En hij dacht ook dat hij kon zingen door een roze bril. Hier is Tim Immers.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Julio. Met of zonder regenjas, Iglesias. Dat is mij altijd geleerd als je een programma presenteert voor... noem het maar de Corsa's. Gaat dan nooit over het weer hebben. Want als hier de zon schijnt, dan kan het aan de andere kant van de bult wel regenen. Dat is echt waar, hoor. Dat noemen ze het microklimaat. Ach ja, maar ja goed, we gaan voornamelijk... Ook voor altijd andere schoons wat Spanje te bieden heeft. Julio, dankjewel voor je optreden in de Middle of the Road Show. Plaat kwam het de zomer van 1981. En dit is Dusty Springfield.

0: Vind ik ook. Ben ik het volledig mee eens. Het mannetje gaat lekker een avondje stappen, komt thuis. Kijkt eerst in het nachtkastje en dan onder de lakens en vraagt zich af...
1: Zou het hier stoffig zijn?
0: Ja, nou, Tammy Wynette. Ach, wat was dat een wereldtitel die meid zeggen. Stem by your man. In de middel.

alle gelegenheid, hè. Voor deze gelegenheid heeft ze haar complete bandbaas een keer meegebracht. Het band, de band zonder busje. De BZB. Gezelligheid, joh. Het kikker die. I've got the music in me. Een van de laatste voor deze show, voor vandaag. Wat ga jij doen? Oh, je gaat nog even verder luisteren. Zeer verstandig, want er staat nog veel meer lekkers op het programma zometeen. Dus sowieso de moeite waard om te blijven luisteren naar je radio. Ik denk dat ik de kantine even opzoek, want het rammelt weer een beetje van binnen. En een lekkere kop koffie zal er nog eens een keertje ingaan. Bij jou vervolgens nog een fijne voortzetting met een dikke kus achter de oren.

Ook is een rock'n'roll nummer van de band Billy Haley en His Comets. Het werd geschreven in 1952. De bekendste en meest succesvolle uitvoering van het nummer werd opgenomen in 1954. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag 7 juli. Weer of geen weer. Met de huishoudtip. Onze gast van de dag. Wie hebben we deze maal uitgekozen? Een beetje wachten en dan komt u het te weten. We hebben ook het weerbericht. We hebben leuke muziek. Of heb ik mee? Wel, Barbara Bex is erbij. Ik heb Shalamar. Ik heb Sister Sledge. Ik heb The Whispers, ik heb Patrick Hernandez. Ja, dat is disco, hè? Ja. Misschien ken je dat wel, Born to be Wild. Maar we gaan wat anders draaien. Ik heb Bernie M. Ik heb Tina Charles. En ook de Two Man Sound en vele anderen. Tweede plaat, Snap. Rhythm is a Dancer.

Someone Like Me van Shouting. In Spanje zijn het vandaag San Fermín-feesten. In de straten van Pamplona en Navarra laat men stieren lopen. Met alle gevolgen van dien. Mag ik deze disco-dreun erboven halen? Shalemar. A night to remember.

All American Girls van Sister Sledge. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat de Nederlandse presentator, zanger en acteur Rudy Carrel overleed. De man werd 71. Uit 1976, dit liedje van hem.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Waar kan je babydoekjes voor gebruiken, vrouw? Wel, babydoekjes zijn niet alleen geschikt om babybilletjes te reinigen, maar ook om stopcontacten, schakelaars, toetsenborden en snoeren op te frissen. Het is ook prima om een wc-bril te reinigen als je ergens onderweg naar het toilet moet.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

The Whispers and the Beat Goes On. 3 jaar geleden, het was 7 juli 2023, komt het kabinet Rutte 4 ten val in Nederland. De 4 regeringspartijen konden het na dagenlang onderhandelen niet eens worden over het onderwerp gezinshereniging.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Eddie Walli. Zijn ware naam was Edouard van der Velde. Hij werd geboren in het Belgische Zelzaat en op 12 juli 1932 en overleed al daar op 6 februari 2016. Walli was een Belgisch zanger die bekend werd door zijn hits Chérie uit 1966, Dans met mij de laatste tango uit 1969 en Ik spring uit een vliegmachine uit 1987. Daarnaast had hij nog een hele race met andere hits. Vandaag hoor je Als smartkramer ben ik geboren en daarna Marinella. Eddie Walli.

Wat zeggen de weergoden? Wel, ik heb allemaal goed nieuws. Vandaag dinsdag 29 graden, zonnige dag. Morgen ook, zelfde scenario, 29. En dan donderdag gaan we naar 31 graden. Vrijdag 33. En het weekend ziet er gewoon schitterend uit. Zaterdag en zondag 32 graden. En volgende week maandag 31. Vakantieoorden Tenerife 30. Malaga 31. Las Palmas 26. In Antalya 32. En in Benidorm 28. Ik zou zeggen, geniet van het goede weer, vrienden. Wat mij betreft, morgen nieuwe afspraak. Bedankt dat u erbij was. Mijn leven en welzijn, tot morgen. Dit is The Barge.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Uur na uur muziek. De zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de leuke.

inderdaad, hè. Dinsdagmiddag. Ja, bedankt ook aan onze collega's natuurlijk hiervoor met de koffie en de koekjes en dergelijke meer. Maar ze moeten ze wel meenemen. We begonnen deze lunchbreak met Praise Cats natuurlijk en Shine On Me. Laat de zon maar schijnen, zou ik zeggen. Het is tenslotte toch zomer, hè. Inderdaad wel. En genieten, zo moet je het zeggen. Want ja, vroeger konden we meer genieten dan nu natuurlijk, hè. Want nu moet je allerlei maatregelen nemen als het te warm wordt en dergelijke meer. Vroeger zeiden ze, ja, geniet ervan. En morgen is het weer een andere dag natuurlijk. Dus The Praise Cats en Shine On Me. Hier is Elton John met The Boy, The Song.

Inderdaad, ze kwamen uit Duitsland. Of ze komen nog steeds uit Duitsland natuurlijk. Hè. Foreigner and feels like the first time. Ja, dat is ook al lang geleden, denk ik. Nu de Men, een prachtige plaat om hier te draaien in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. En hier zijn de OG's. En het allemaal met hun Love Train. Live vanaf de branding van de Noordzee. Goedemiddag, het is dinsdag. Het is zomer op je radio.

Inderdaad, als ik je mag zeggen, dit is een van de mooiste stukjes uit dit nummer natuurlijk. Hè. Onze onvergetelijke song voor vandaag, Rainbow and Since You've Been Gone. We zijn er nog altijd, hè? Ja, je hoort ons wel iedere dag natuurlijk tussen tijd van 12 en 1 uur hier met de lunchbreak. En als je aan tafel zit, smakelijk eten deze dinsdagmiddag. Misschien is het wel al een vakantie voor jou of zo. Wel, geniet ervan, zou ik zeggen. Want ja, het is maar één keer zomer natuurlijk in een jaar. Hè? Inderdaad wel. De mooiste tijd van het jaar, vind ik. Hier is ELO en Sweet Talking Woman. MUZIEK

en dan alleen de super suikerachtig gevormde stem natuurlijk van niemand minder dan Neil Diamond en Song Blue. Hier in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. Van harte welkom, moest je vast afstemmen. We hebben nog een boel goede zomerse muziek voor je klaarstaan. Hier is Dr. Hook when we are in love with a beautiful woman. Ja, inderdaad wel.

Ja, inderdaad, hè. Dansen wel het ene tegeltje op het andere. En dit allemaal met niemand minder en niemand minder dan Dr. Hook. En When You're In Love With The Beautiful Woman. Ik heb er nog zo eentje klaarstaan. Hier is Lou Rawls en Lady Love.

0: is Radio Goot Haalt Het.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Een hele bijzondere goede dinsdagmiddag. Het Lunchbreak, breaking news van toen. En we gaan terug in de tijd. Natuurlijk wel. Vandaag vieren we de Verenigde Naties Werelds Meisjesdag. Zangeres Jasmin heeft zich ooit geëngageerd voor een songtest en titel voor meisjes aan de macht te schrijven. Het is net de kracht van het nummer, vind ik. De verschillende meisjes hebben zo'n partner gehad en dezelfde rotzooi meegemaakt op een moment, zoals ze zeggen, voort, we gaan met elkaar uit en we gaan ons eventjes heel goed amuseren. Hier is Jasmin en Meisjes. MUZIEK

0: Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick.

van mijn vrijdagondse hit even voor deze week natuurlijk. En dat is Alex Warren en Fever Dreams. Weet je wel, zwetend wakker worden. Ja, daar zal het wel een klein beetje over gaan, denk ik. Hè. En nog tot deze van 1 uur ben ik bij jou hier op de radio. Hier is Wally Tax. En Evidently...

uiteraard lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb van Wally Tax natuurlijk. En dit dan met zijn Evidently. En dat allemaal op jouw dinsdag hier op de radio. En van harte welkom, moest je pas afstemmen. Hier is Randy Newman en Rider in the Rain.

0: Lunchbreak LP van de week.
1: De minder gelovigen.
2: Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, en wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

inderdaad, heel de week is hij onze artiest van de week natuurlijk, hè. Rummel van het Groene Woud en dit allemaal met zijn liefde voor muziek vandaag. Morgen weer een andere natuurlijk, want hij blijft onze weekartiest. En hier is Carlos Santana. Oye, como va?

0: Muziek van Norman Greenbow en het al met zijn Ken Ham. Zoals ik eventjes op de klok kijk, wel, dan is het weer alweer tijd om afscheid te nemen deze dinsdagmiddag. Bedankt om te luisteren. In ieder geval, morgen zijn we er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. En hoop ik dat je er weer bij bent natuurlijk. Hè.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag is Mott de Hoop. En The Golden Age of Rock and Roll.

Een van die leuke nummers uit de jaren 70. Bij Dekker Radio ben je. En dat was de formatie Chicory Tip. En Son of My Father. Ja. We stomen door. Met een iets later uitgebracht nummer van Elton John. En die heeft veel plezier aan het eind van de dag. The Club at the End of the Street.

Gekke jingle, hè? Ja, vind ik ook. Harens, luisteren naar een hele leuke productie uit 1995... die ik een beetje vergeten was. Dat is deze van Hollandboer. En het gaat over het busje dat zo komt...

Leuk hè? John Allen nog eens een keer te horen. Uit 2018 komt hij. En Keep on Walking. Nou, dat doen we hier. Oh ja, ik zit erbij. In de Dekker Radio Studio is het een tikkie warm vandaag. Hoe komt dat nou toch? Ik weet het ook niet hoor. We gaan naar Duitsland. Het heet Mädchen. En de dames heten Lucy Electric. Luister maar.

Jen ben. Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet. Onze harten roesten, maar we noemen het goud. Waarom iets verwoesten waar je zo van houdt? Van een zoete smaak in mijn mond.

Leuk hè, Roxana Hazes, die draait toch wel aardig mee, de laatste tijd zeker. En AU, uitroepteken. Leuk hoor, Dekker Radio gaat dus een hele diepe duik in het verleden doen, moet je horen. Mij benieuwen of je dit gezelschap nog kent. Earth, Wind and Fire en Shining Star.

0: KWO, Word Up. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: Jawel. Je hebt het goed. ABBA, inderdaad. Uit 1974. En Ring Ring bij Dekker Radio bij deel 2 ben je.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

0: Fierce for Fierce. Kende deze helemaal niet. Brian Wilson said,
1: life, nothing was easy till now.
0: Over en uit. Drie achter elkaar. Dadelijk Style Council met You're the Best Thing. Maar eerst nog even dit gezelschap. Ze heten Madison and Deep End. Hearts don't beat the same.

Nummer uit 1984 van Style Council. Jij bent het beste wat me is overkomen. Ja, dat vind ik wel een compliment. You're the best thing. Tekken Radio gaat gauw verder met Mel en Typhoon en Colors.

Sauer. Nou, die kunnen het wel, hè? Onze Nederlandse Mel en Typhoon Colors bij Dekker Radio. Hé, hey. Dit is leuk. We gaan even naar Italië. Het gezelschap noemde zich Spliff. En het gaat over eten. In Italië, dat is helemaal normaal.

Show. Die was Hout van Cindy und Bert. En immer weer de zondags uit 1973. Hé, hey, kijk op de klok. Verdraait zich. Het uur is alweer bijna op. Nou, tot de volgende keer alweer. Bedankt voor het luisteren. Tot besluit. Earth, Wind and Fire. And Love Goes On. En de muziek ook. Bij dit radiostation.

0: En de man die maakte het mooie weer in de serie Miami Vice, maar ook in de muziekwereld probeerde hij te scoren. Dat was nog even de schoonheid hemzelf, Don Johnson en Heartbeat.
1: De Turbulentie Show met Sjaak van Bellegem.

hopelijk hebben deze mensen het absoluut niet over ons. The Bad Boy, dat was de Miami Sound Machine. Blijf hangen, zometeen muziek uit 1968. Goud van oud in die turbulentie show met Jacques Dutronc. Maar eerst Babette en...

Het is echt bijna niet te geloven, maar onlangs heb ik even naar Spanje gereden. En toen kwam ik om 1 uur op de ring van Parijs en toen was het daar nog volop file. Ik kon mijn ogen absoluut niet geloven. Het was nog even Jacques Dutronc, Goud van Oud, en het is Nicki Minaj.

Je hoort ze enkel en alleen in die turbulente show. De beste hits uit het verleden en ook nog de platen die het straks moeten waar gaan maken in die turbulente show komen uitgebreid aan bod. Het was nog even Blue met All Wise. Dit was destijds de eerste grote hit voor een dame, Cyndi Lauper.

Ze weet absoluut van wanten in het begin van de jaren 80, deze Cyndi Lauper. Dat was Girls They Wanna Have Fun. En onder die gedachte heeft ook ongetwijfeld Baby Rexha gedacht.

0: met Listen to the Man with the Golden Voice. Ze kwamen uit Nederland en het werd zo aangetrokken in Vlaanderen dat het een grote hit werd. Dat was nog even het verhaal van de Time Bandits.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: typisch plaatje voor mensen die het altijd beter gaan weten. En zo lopen er de dag van vandaag heel veel rond, zelfs in de politiek. Dat was Teddy Swings.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Wat een duet. Twee grootheden, moeder en dochter zou je kunnen zeggen. Het was nog even Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. Op naar de top van het uur met de nieuwe schijf van Robin Hillen.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne verjaardag.

0: zoals de.
1: Het geluid en de techniek van nu.
0: Met de muziek van je leven.
2: Terug in de tijd naar de gouden glans van het hitjaar 1963.

0: Ja, ja, welkom in dit programma. Vandaag in het eerste deel zitten we in Canzonissima 1963. En daar zat ook Bob Benny in, maar hij mocht niet meestrijden in de finale omwille het plaatje al uitgekomen was op de radio. En dan gaan we naar nummer 6. En daar vinden we Lieve Olga met Con Amore. Uiteraard welkom hier.
1: Vlaamse Retro. Samengesteld en gemixt door mastermixer Peter Obbeloos. Verwacht een unieke mix van nostalgie, energie en tijdloze tracks.
2: Back to the root, voel de vibe, beleef de herinnering. Ga terug naar waar de muziek begon.

Ja, ze behaalde nummer 6 met 239 punten. Lieve Olga met Con Amore. En dan 2 punten meer voor Jon Leemans. En zo mooi.

Op nummer 5 met 241 punten. Jo Leemans en Zo Mooi. En dan op nummer 4, Lise Marke. En dat met Saskis Porselein.

Canzonissima 1963. Vonden we ze terug op de vierde plaats. Lise Marke met Saskia's Porcelein met 247 punten. En dan de top 3. Daar vinden we Rina Pia. Er speelt een orgel met 274 punten.

0: Ja, nummer 3 voor Rina Pia met Er speelt een orgel met 274 punten. En Lisa Marke, die was goed vertegenwoordigd, zien we terug op 2. En dat met Luister naar de wind met 289 punten.
1: Wij zijn niet te imiteren. De hele dag voor jou.
2: Een uur lang de beste golden oldies uit de muziekgeschiedenis.
3: Uit de muziekgeschiedenis.

Ja, bijna was het daar gelukt om naar de overwinning te gaan. Maar nummer 1, Jacques Raymond, met het nummer waarom. Hij mocht België dat jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Londen, waar hij uiteindelijk op de 10e plaats eindigde. Op nummer 1 dus, Jacques Raymond met waarom, met 292 punten.

waarschijnlijk de bekendste hit van Fleetwood Mac uit 1987, Everywhere. Dit is Proeven op de Radio met de hits van alle tijden. Wat dacht je van Donna Summer met State of Interest?

1994, Mariah Carey met Without You. Wist je dat Mariah Carey maar liefst 19 nummer 1 hits scoorde in de Amerikaanse Billboard Top 100? Ze moet hierbij alleen maar de Beatles voor zich dulden, maar ze staat wel boven legendes zoals Elvis Presley.

Dit is misschien wel de grootste hit in de Amerikaanse hitlijstgeschiedenis die nooit de nummer 1 positie bereikte. Het nummer stond maar liefst 10 weken op de nummer 2. Foreigner met Waiting for a Girl Like You. Ter info, Olivia Newton-John stond met haar Physical 10 weken op nummer 1.

0: een gemakkelijk liedje, zei Neil Diamond destijds. Song Song Blue. Hij raakte hiermee wel op de nummer 1 in Amerika. Song Song Blue, vandaag opener in deze nieuwe All Gold collectie op de radio.
1: Niemand draait zoveel hits.

Origineel van Wilfred uit 1965. Christine, dit keer een versie destijds van Louis Names. Old Gold vandaag hier op de radio, nu Corrie Konings, zonder het te weten.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: met James Lloyd, Keep on Smiling, de Duitse versie. Wij besluiten vandaag onder meer met deze van Joe Dassin en Ça va pas changer le monde. Tot de volgende Gold hier op de radio.
1: Syndrome.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Dit is Radio Groot Aandacht.

om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
1: Darling, there will never be. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Europa.

dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Zijn we te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Gigant.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Grootouders.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Grootouders.
4: What's new, pussycat? Me.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.